0: ilondona bora mikirina bata tivongi dodo ketena itati sfake pendrea wa igwanga datuma makuzi ambeke tlinga
1: neti mara
0: ala kuida fononde kiruka.